katanir het Miguce kjankit Nor shumë qaveti Guce ma van bot Kolust si deli Inqe kjankajs Jetëvo qkap kank